achtergelaten sieraad als het perfecte excuus om elkaar snel weer te zien. De 22-jarige Malcolm Todd maakte een heerlijke lome indie poptrack over met de titel Earrings.

0: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kaak.
1: Omroep Land van Kaak.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal.

0: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.

Omroepland van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kaak.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: was up, I was down.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Land van Kuik ontvangt volgend jaar de landelijke opening van De Week van Ons Eten. Deze week, die in 2027 plaatsvindt, richt zich op voedsel, landbouw en de betrokkenen. Wethouder Mark Jansen van Gaal benadrukt de kans om de regionale activiteiten te tonen. Dit jaar zijn er al evenementen van 3 tot 10 oktober. MBO-talenten Joep Hubers uit Vianen en Nick Joosten uit Oplo hebben tijdens de Worldskills in Shanghai beide een Medal for Excellence behaald. Hubers, die in de categorie elektrotechnicus gebouwen deelnam, kijkt terug op zijn ervaring en benadrukt het belang van zijn intensieve voorbereiding. Hij wil zijn opleiding afronden en daarna verder leren. Gemeente Kuik overweegt maatregelen tegen het parkeren op het gras rondom basisschool De Regenboog. Omwonenden klagen over beschadigd groen en gevaarlijke situaties voor kinderen. De gemeente heeft de situatie geobserveerd en zoekt naar oplossingen om het parkeren te reguleren, waarbij het groen behouden blijft. Verdere communicatie volgt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC, maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kaak.
0: Omroep Land van Kaak. Dichterbij dan je denkt. Omroep.

Een prachtige en kwetsbare nieuwe track van de Nederlandse zangeres Bente. In haar single Parachute bezingt ze de angst en de overgave van het volkomen vertrouwen op iemand anders wanneer je in het diepe springt. Okay.

0: Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken, voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kaak.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Land van Kuik ontvangt volgend jaar de landelijke opening van De Week van Ons Eten. Deze week, die in 2027 plaatsvindt, richt zich op voedsel, landbouw en de betrokkenen. Wethouder Mark Jansen van Gaal benadrukt de kans om de regionale activiteiten te tonen. Dit jaar zijn er al evenementen van 3 tot 10 oktober. MBO-talenten Joep Hubers uit Vianen en Nick Joosten uit Oplo hebben tijdens de Worldskills in Shanghai beide een Medal for Excellence behaald. Hubers, die in de categorie elektrotechnicus gebouwen deelnam, kijkt terug op zijn ervaring en benadrukt het belang van zijn intensieve voorbereiding. Hij wil zijn opleiding afronden en daarna verder leren. Gemeente Kuik overweegt maatregelen tegen het parkeren op het gras rondom basisschool De Regenboog. Omwonenden klagen over beschadigd groen en gevaarlijke situaties voor kinderen. De gemeente heeft de situatie geobserveerd en zoekt naar oplossingen om het parkeren te reguleren, waarbij het groen behouden blijft. Verdere communicatie volgt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunst vrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja.
11: Ja.
9: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Land van Kuik ontvangt volgend jaar de landelijke opening van De Week van Ons Eten. Deze week, die in 2027 plaatsvindt, richt zich op voedsel, landbouw en de betrokkenen. Wethouder Mark Jansen van Gaal benadrukt de kans om de regionale activiteiten te tonen. Dit jaar zijn er al evenementen van 3 tot 10 oktober. MBO-talenten Joep Hubers uit Vianen en Nick Joosten uit Oplo hebben tijdens de Worldskills in Shanghai beide een Medal for Excellence behaald. Hubers, die in de categorie elektrotechnicus gebouwen deelnam, kijkt terug op zijn ervaring en benadrukt het belang van zijn intensieve voorbereiding. Hij wil zijn opleiding afronden en daarna verder leren. Gemeente Kuik overweegt maatregelen tegen het parkeren op het gras rondom basisschool De Regenboog. Omwonenden klagen over beschadigd groen en gevaarlijke situaties voor kinderen. De gemeente heeft de situatie geobserveerd en zoekt naar oplossingen om het parkeren te reguleren, waarbij het groen behouden blijft. Verdere communicatie volgt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
3: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik met het Land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het Land van Kuik. Het Land aan tafel. Vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

Op Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie. Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.

0: Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
3: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Grave of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start.
5: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start. Startmakelaars.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
3: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik.

0: regen.
1: Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
2: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
3: De avondclub.
2: Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Omroeplvc.nl. Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kaak.
6: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
7: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlenen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunst vrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.

0: Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
8: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
9: En dan het weer. Vanochtend lost de mist op en zijn er zonnige perioden. Vanmiddag is er meer bewolking, maar is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur varieert van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.
11: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start. Startmakelaars.
12: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
13: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
14: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
15: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Igor van den Burg, voorzitter van de Nadig Charity Foundation, is zondag te gast in het lunchprogramma Plein 33. Hij vertelt over de stichting die zich inzet voor kinderen en onderwijs in Ghana en bespreekt onder andere het laptopproject voor basisscholen. Luister zondag 4 oktober van 12 tot 2. Alle 9 politieke partijen in de gemeenteraad van Land van Kuik maken zich zorgen over de toekomst van het centrum van Kuik. Ze hebben schriftelijke vragen ingediend aan het college over leegstand, de toekomst van het voormalige gemeentehuis en maatregelen voor meer levendigheid. De partijen willen snel antwoorden, binnen 30 dagen. Land van Kuik ontvangt volgend jaar de landelijke opening van De Week van Ons Eten. Deze week, die in 2027 plaatsvindt, richt zich op voedsel, landbouw en de betrokkenen. Wethouder Mark Jansen van Gaal benadrukt de kans om de regionale activiteiten te tonen. Dit jaar zijn er al evenementen van 3 tot 10 oktober. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend lost de mist op en zijn er zonnige perioden. Vanmiddag is er meer bewolking, maar is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur varieert van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
6: Ferhat Gündoğdu, hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie, is in voorlopige hechtenis genomen wegens corruptie, waaronder het manipuleren van aanstellingen van arbiters. Zijn arrestatie hangt samen met een groot gokschandaal waarbij de voetbalbond een jaar geleden 149 arbiters schorste. Naast Gündoğdu zijn 5 anderen vastgezet. Justitieminister Akin Gulek liet weten dat er huiszoekingen zijn verricht. De co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv viel woensdag de gezagvoerder aan met een bijl in de cockpit en probeerde de controle over het vliegtuig over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten stelt dat het een terroristische aanval betrof. Passagiers en de gezagvoerder overmeesterden de co-piloot uiteindelijk. Nederland heeft zijn zetel in de reference group van het Eurovisie Songfestival verloren, omdat het land vorig jaar niet meedeed aan het Songfestival. Claudia van der Pas, die als delegatiehoofd voor 2 jaar was gekozen, kreeg tijdelijk een wildcard, maar die verliep afgelopen zomer. De EBU bevestigt dit aan het ANP. Op het Oostmolenerf in Rotterdam kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige Rotterdammer om het leven na een aanrijding tussen een auto en een fiets. De 30-jarige automobilist uit Rotterdam is door de politie aangehouden. De politie stelt momenteel een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
9: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
10: Dave Vloed.
11: Ik zeg het eerlijk, goed is zaterdagmorgen. Tijd voor ditjes op de radio. En zo meteen lekker die gitaren van Lover in the Box. Maar eerst Rihanna.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dave Vloed met de Weekend Kick op Omroep Land van Kuik.
10: Hey, goedemorgen.
12: Wakker worden!
11: Ja, toch lekker wakker worden. Met deze leuke plaat van Mickey Echo en Rihanna. En Stay, ik zeg het hele goedemorgen.

0: wat is dat lekker, hè?
1: Hij draait de hits. En als de omroepland van K koffieautomaat het niet doet, draait hij helemaal door. Dave Vloed, The Weekend Kick.

0: Ja, toch lekker wakker worden met die gitaren op de zaterdagmorgen. Leuke muziek van Liver in the Box met die grote hit Liver in the Box.
1: Hij maakt je vrolijk, ja, hij maakt je blij.
0: Jazeker.

0: Ja, laat de boel de boel. En zet Radio Keert aan op Omroep Land van Kuik. Dan zit je best wel goed. En we begonnen lekker met de gitaar van Lover in the Box. En Lover in the Box uit de jaren 80. Midden jaren 80 bracht ze drie grote platen uit. Leven in the Box was er eentje van. Ook nog Room in Your Heart. En natuurlijk die andere plaat, Blow the House Down. Dat waren toch leuke platen van de band.
1: Dit is The Weekend Kick.
0: En daarvoor natuurlijk muziek van Rihanna. In samenwerking met die andere zanger, Mickey Echo. Ja, Mickey Echo heeft voor die plaat van Stay nog drie platen uitgebracht. Maar dat waren allemaal flops. Met Stay heeft hij zijn eerste plaat te pakken. En Rihanna, ja, die is goed bezig, want die scoort hit na hit natuurlijk. Hey, welkom bij een nieuwe Weekend Kick op de zaterdagmorgen. We gaan lekker door tot 1 uur. Ik neem je lekker mee met heel wat leuke hitjes. Zometeen namelijk muziek van de weekend in het weekend van Omroep Land van Kuik met Dancing in the Flames. Verder ook nog muziek van Ed Sheeran. Ga ook nog voor draaien. Verder ook nog platen zoals Lucas en Steve. En natuurlijk jouw favoriete plaat is welkom. Is heel makkelijk vandaag. Je pakt gewoon even je smartphone en appt even nog 0485 38 1777. Of je pakt gewoon even de Omroep Land van Kuik app erbij. Of je gaat gewoon naar www.omroeplvc.nl. En dan vind je namelijk je WhatsApp button. En dan komt dat allemaal binnen op mijn scherm. Ja, momenteel is het buiten 13 graden en zonnig. Bij Omroep.

0: Ja, toch lekker hitjes in het weekend van Omroep Land van Kuik. Ook deze van de weekend, Dancing in the Flames. En daarvoor natuurlijk Tony Braxton uit de jaren 90, die er wel wat sexy ballads uitbracht in de tijd. Hey, ze meteen nog leuke platen, onder andere Ed Sheeran voor jou in de house. Ook zometeen de John of Gold ga ik ook nog voor je draaien. En ook nog muziek van Lucas en Steve. Ben je schoon te gaan kijken naar de verkeersinformatie van de Arme B. Er is namelijk toch wel wat te doen nog. Er zijn toch wel 4 files gemeld en de totale lengte is in totaal toch 19 kilometer. Ja, dan gaan we eerst naar de A27, Breda richting Gorinchem. Tussen Hank en de instrument Avelingen. Kapotte auto. Veiligheidsmaatregelen zijn daar. De rechterrijstrook is daar dicht. Voor zware vrachtauto's en natuurlijk vrachtverkeer en autobussen. En de lijnbussen zijn toegestaan en er staat ongeveer 45 minuten vertraging over 9 kilometer. Ja, dan hebben we de A58, namelijk Breda richting Tilburg. Tussen Knooppunt de Galder en Udenhout staat namelijk 5 minuten vertraging over 4 kilometer. En dan nog de N280. Daar staat namelijk richting Weert. Tussen de Duitse grens en Roermond Oost 11 minuten vertraging over 4 kilometer. En dan nog Tilburg richting Den Bosch op de N65. Tussen afrit Helmersfoort en Romvoort staat namelijk 8 minuten vertraging over 2 kilometer. Dus probeer gewoon een andere route te pakken om toch vandaag nog op je bestemming te komen. En zet de Radio Kert aan op Omroep Land van Kuik. Dan zit je best wel goed. En zometeen nog heb ik de plaat uit de oude doos. Gaan we de kelder in. En dan ga ik toch even zometeen snuffelen tussen de oude platen. En dan ga ik er zometeen toch eentje voor je uitkiezen.
1: We hebben van alles geprobeerd.
2: Uitsmijters voor de studiodeur. Jeukpoeder in zijn koptelefoon. Zout in zijn koffie. Stinkbommetjes. Asbest in de speakers.
1: Hij blijft maar terugkomen.
2: Dave Vloed en de Weekend Kick. Let's go! Omroep Land van Kuik.
0: Ja, iedere week blijf gewoon terugkomen om voor jouw leuke platen te draaien. Zolang ze me goed betalen, ben ik gewoon iedere zaterdag van 11 tot 1 op de radio. Hij is meteen Ed Sheeran en American Town. Maar eerst deze The Old Girls. Even terug in de tijd.

0: Town. Ja, Omroep van Keuk met Ed Sheeran, American Town. De man heeft al 36 platen in de top 40 staan. En daarvoor natuurlijk muziek uit de jaren 80 van de Jonas Girls. Ja, we draaien gewoon allemaal hits en classics. Ja, doe mij maar lekker koffie, heerlijk.
1: Koffie, koffie, een lekker bakje koffie. Wat knapt de mens dan van op?
0: Ja, daar knap je zeker van op de zaterdagmorgen. Een lekker bakje koffie in het weekend van Omroep Blad van Kuik. Heerlijk.
1: Koffie, koffie, een lekker bakje koffie. Wat knapt de mens dan van op?
0: Ja, zometeen even ons koffieapparaat aanslingeren. En een lekker bakje koffie gaan zetten. Met wat suiker erbij hoor, en wat melk. Dat smaakt zo meteen wel. En zo meteen heb ik ook een streeknieuws met Frans van de Heuvel. Ook nog het weekend weerbord. Ja, momenteel is het buiten toch 13 graden. En ook een klein beetje zonnig.
2: Het leven in het land van Kuik is mooi. De omgeving is prachtig. De mensen zijn vriendelijk.
3: En elke zaterdag hoor je Dave Vloed met de weekendkick op je radio.
2: Ja, je kunt ook niet alles krijgen dat je wilt. Omroep Land van Kuik.
0: Nee, maar wel deze nieuwe plaats van Lucas en Steve. I know. Lekker hoor, heerlijk.

0: Ja, nieuwe muziek op de radio op Omroep Landelijk, de nieuwe plaats van Lucas en Sif Al Je Do. Ja, dan probeer ik je lekker vrolijk en blij te maken met wat leuke weekendtitjes op de zaterdagmorgen van Omroep Land van Kuik. Ja, zometeen nog muziek van Louis Capaldi, ook nog Timothy gaat voordraaien en ook nog zometeen Luna.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Igor van den Burg, voorzitter van de NADIG Charity Foundation, is zondag te gast in het lunchprogramma Plein 33. Hij vertelt over de stichting die zich inzet voor kinderen en onderwijs in Ghana en bespreekt onder andere het laptopproject voor basisscholen. Luister zondag 4 oktober van 12 tot 2. Alle 9 politieke partijen in de gemeenteraad van Land van Kuik maken zich zorgen over de toekomst van het centrum van Kuik. Ze hebben schriftelijke vragen ingediend aan het college over leegstand, de toekomst van het voormalige gemeentehuis en maatregelen voor meer levendigheid. De partijen willen snel antwoorden, binnen 30 dagen. Land van Kuik ontvangt volgend jaar de landelijke opening van De Week van Ons Eten. Deze week, die in 2027 plaatsvindt, richt zich op voedsel, landbouw en de betrokkenen. Wethouder Mark Jansen van Gaal benadrukt de kans om de regionale activiteiten te tonen. Dit jaar zijn er al evenementen van 3 tot 10 oktober. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
0: Ja, ga even kijken naar het weekend weerbericht. Vandaag is het zondag met 13 graden.
1: Dit is de Weekend Kick.
0: Hey, weet je wat? Ik ga een hele weerbericht met je doornemen van vandaag en morgen. Het weekend weerbericht. Weet je, een klein beetje wat weer ons gaat bangen natuurlijk. Ja, vanavond en vannacht is het nog rustig weer in Brabant natuurlijk. Met brede opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 8 natuurlijk. Daarbij kan ook wat nevel en enkele bui ontstaan. En zaterdag, heb ik door vandaag, zijn te vertogen na zomerdag. Met eerst nog wat mist, later zonnestralen natuurlijk. Het wordt circa 21 graden, bij een weinig wind dat wel. Ook zondag ziet er rustig uit, met geregeld ruimte voor de zon. Ja, de maximale temperaturen liggen dan rond de 20 graden. En na het weekend neemt de kans op een enkele onweersbui weer toe. En voor de tijd van het jaar is dat wel best wel goed. Ja, dinsdag wordt het warmer, met maximale temperatuur rond de 22 graden. Dus het gaat toch wel een beetje toch wel weer richting de lente. In de plaats van de herfst blijft toch een beetje lente hier in het land van Kuik. Er zijn meteen nog leuke platen. Onder andere zo meteen nog een plaat uit de oude doos van Nel Duimand. Ook nog Louis Capaldi. Maar nu voor jou op de radio, Timothy.
1: Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
0: Ja, bij die grote hit One More Try. Dat allemaal op Omroep Land van Kuik. Allemaal in de weekendkick. Tot 1 uur nog lekker de weekendhitjes op de radio.

Ja, we zijn bezig na de lunch van de zaterdagmiddag met leuke muziek op de radio. Luis Capaldi en Steel. En daarvoor natuurlijk de nummer 1 hit die hij in 1991 had. Ik heb het over Amerikaanse zanger natuurlijk, Timothy. En One More Try. Ja, tot 1 uur. Dat zeker. Ja, daar ga ik zeker voor zorgen natuurlijk.

0: tijdens de weekendkick is het verboden om mee te dansen. Verboden om mee te fluiten. En ten strengste verboden om mee te zingen.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat geldt alleen voor Dave natuurlijk. En daar hebben we een hele goede reden voor.
2: Ja, ik snap het.
0: Omroep Land van Kuik.

0: waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen in de Schouwburg in Kuik aan de Grote Straat 62 in Kuik. Meneer Monster neemt het publiek mee in een razendsnelle voorstelling vol chaos, humor en verrassende filmtrucs. Andy en Thierry krijgen te maken met een Hollywood-producent, een aap en natuurlijk een compleet uit de hand gelopen boomhut. Kaarten kosten 18 euro.
1: Dave Vloed, dit is de Weekend Kick. Omroep Land van Kuik.

Ja, toch lekker, hè? Salt en Pepper op de radio. Ja, ze kwamen uit 1989, kwam deze plaat in het plaatsrecht. Het behaalde de 10e positie en heeft er toch wel 11 weken in gestaan. En daarvoor natuurlijk weer de agenda punten met Jan van den Broek. En daarvoor natuurlijk Luna en Schoonzoon. Nou, het draait van allemaal de hits, maar ook de classics op de zaterdag. Ja, zometeen nog de dames van My Tiger voordraaien. Ook nog los versie en wise. Komt ook nog allemaal voorbij in dit uur van de weekendkick. En zometeen ga ik even uit voor de reclame en het nieuws van 12 uur. En daarna ben ik lekker terug met deel 2 in de lunch van de zaterdagmorgen.

0: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
3: Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden nadat hij met een mes een automobilist en agenten had bedreigd. De man sprong voor een passerende auto en bedreigde de bestuurder door het openstaande raam. De agenten gebruikten hun taser om hem aan te houden. Hij zit nog vast. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. En een bestelbus is vanochtend op de A27 bij Eemnes over de vangrail gevlogen en in de bossages beland. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en 2 inzittenden moesten door de brandweer worden bevrijd. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.
2: Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag houden we het rustig en droog met flink wat zon en maximaal 21 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Ik zeg een hele goedemiddag. Welkom terug bij deel 2 van de Weekend Kick. Met zometeen de dames van Eternal op de radio. Mijn eerste Jonas Blue.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dave Vloed. Dit is de Weekend Kick. Omroep Land van Kuik.
8: Ja, tegelijk de nieuwe plaat van Jonas Blue.

0: Wat is dat lekker, hè?
1: Elke week sluit Dave zich op in de Omroepland van Kaak Studios. De deur wordt hermetisch afgesloten. Er heerst opperste concentratie. Geen enkel detail gaat onopgemerkt.
2: Ja, het was duidelijk. Ik denk dat mensen voelden echt aan alsof hier gebeurt iets bijzonders.
1: De Weekend Kick. Omroepland van Kaak.

Ja, toch lekker wat R&B op de zaterdagmiddag. En dat allemaal tijdens de lunch van de zaterdagmiddag. En leuke muziek van de grote damesgroep uit de jaren 90. Die R&B damesgroep Eternal. En ik draaide voor jou zo net Oh Baby.

0: Ja, tot eerder nog De Vloed op de radio. Met heel wat leuke weekendhitjes. En we draaiden al de dame van Eternal. Ook wel bekend onder wat andere platen. Angel of Mine. En Wanna Be the Only One. Dat waren toch wel twee grote platen van de dames. En daarvoor natuurlijk Joe Nasblue. Die toch wel een beetje bekend is geworden door de remix van Fast Cara. En toen kwamen de hitjes op een rij natuurlijk.
1: Dit is The Weekend Kick.
0: Ja, welkom terug met deel 2 van The Weekend Kick op de zaterdagmiddag. Hey, tot 1 uur nog neem ik je mee met heel wat leuke weekendhitjes. Zometeen namelijk Ed Sheeran op het Ruitzaal. Ook nog Mauro Kerwin voor draaien. Ook nog Mo en Pomme Thijs. Verder heb ik ook nog een platen bij me van onder andere Cliff Richard. En natuurlijk ook de dames van Centerfold. Ja, die platen gaan allemaal voor je draaien natuurlijk. Maar jouw favoriete plaat is welkom. En dat gaat vandaag heel makkelijk via onze studio-app. Of je pakt even je smartphone en appt even naar 0485. 38 17 77 komt dat binnen op een scherm en kan ik die plaatsen meteen lekker in de playlist gaan schuiven. Of je gaat gewoon even naar www.omroepavc.nl. Vind je namelijk ook een WhatsApp button, komt dat ook binnen op mijn scherm en kan ik die plaat ook nog lekker in de playlist gaan schuiven. Ja, tot eerder nog hits en classics.

0: Ja, de zaterdagmiddag van Omroep Land van Kuiken met de hitmonster Ed Sheeran op het raadsel met Jarvis. En daarvoor natuurlijk weer die plaat uit de oude doos van de Supremes. Ja, we draaien ze gewoon allemaal hits, maar ook de classics en ook de platen uit de oude doos komen toch regelmatig voorbij in de weekendkick. Hey, zo meteen nog muziek van Bon Matthijs en Mol. Ook nog Cliff Richard op het raadsel. En natuurlijk ook nog Mariah Carey. Gaan we nog allemaal voor je draaien. Maar eerst gaan we toch even kijken naar de verkeerinformatie van de ANWB. En er is namelijk toch wel wat te doen nog. 21 kilometer in totaal en er zijn 5 files gemeld. Ja, de eerste op de A27. Breda richting Rokkum. Tussen Geertruidenberg en Industriegebied Avelingen. Er zijn namelijk veiligheidsmaatregelen voor zware vrachtauto's. Verbod voor vrachtverkeer en de autobussen. En lijnbussen zijn wel toegestaan. Er staat 19 minuten vertraging over 11 kilometer. Dan de A29, Bergstroom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en natuurlijk afrit Nieuwmansdorp. 5 minuten vertraging over 3 kilometer. Dan de A58 Breda richting Tilburg. Tussen de Galder en Udenhout staat nog steeds 6 minuten vertraging over 2 kilometer. Dan Nijmegen richting Venlo. Op de N271 tussen Venlo en de aansluiting met de A73 staat 18 minuten vertraging over 2 kilometer. En dan nog eentje die staat namelijk op de N280. München-Glumbach richting Roermond. Tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73 staat wel 27 minuten vertraging over 3 kilometer. Dus daar moet je niet komen. Probeer gewoon een andere route te pakken om toch op tijd op je bestemming te komen. Ondertussen kun je lekker luisteren naar Omroep Land van Kuik. Zometeen heb ik ook nog het streeknieuws van 12:30 met Frans van de Heuvel. Ook nog het weekend weerbericht. Ja, momenteel is het buiten 15 graden en ook nog een klein beetje zonnig.
1: Heb je al eens goed naar je radio gekeken? Daar zit van alles op. Een volumeknop, een aan- en uitschakelaar, voorkeuzetoetsen. En nu zit D-Vloed er ook op. Omroep Land van Kuik. Raak je radio niet aan, maar laat hem staan. Dit is de Weekend Kick.
0: Ja, laat de radio kaart aanstaan tot 1 uur nog de Weekend Kick. Daarna natuurlijk Marijn Driessen. Hij is weer bedden. Hij is een beetje voor het bereiden in Studio 2. En ik zie stiekem zijn playlist. En er staan heel wat leuke tracks in. Dus dat allemaal na 1 uur. Maar tot die tijd nog Mauro Kei weer op de radio. En Sunday.

0: Ja, de gelukkige samenwerking van Bon Matthijs, Erbo en Het Midden. We kennen ze ook nog wel van Allas, dat was toch wel nummer 1 hit van de zangeres. En daarvoor uit de jaren 90, Mauro Carey en Someday. Ja, doe mij maar lekker koffie, heerlijk.
1: Koffie, koffie, een lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op?
0: Ja, dat knap je zeker op tijdens de lunch van de zaterdagmiddag. Een lekker bakje koffie erbij, heerlijk. En de radio kijkt aan op Omroep Land van Kuik.
1: Koffie, koffie, een lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op?
0: Ja, lekker een bakje koffie met de 2 klontjes suiker. Daar gaat er altijd wel in. En zometeen nog het schrikkenis met Frans van de Heuvel. Ook nog het weekend weerbericht. Momenteel 15 graden en zonnig. Verder ook nog muziek van Centerfold. Dictator gaat voor je draaien. Ook nog muziek bij me van onder andere Benson Boone. En ook nog de Hot Chocolate. Ga ik ook allemaal voor je draaien natuurlijk.
2: Met de muziek van de Weekend Kick. Kun je meedansen. Mee feesten. Ja, misschien is dat laatste niet zo'n heel goed idee. Omroep Land van Kuik.

0: Ja, ze komen regelmatig bij de hitjes van Cliff Richard. Ook deze Some People. Hij maakt je vrolijk. Ja, hij maakt je blij. Ik maak je zeker blij met heel wat leuke weekend hitjes. Zometeen nog Benson Boone, ook nog Centerfold en ook nog muziek van de Hot Chocolate. Ja, zometeen het weekend weerbericht. Zondag met 18 graden. Maar eerst gaan we naar het streeknieuws van 12:30 met Frans van Heuvel.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Igor van den Burg, voorzitter van de Nader Charity Foundation, is zondag te gast in het lunchprogramma Plein 33. Hij vertelt over de stichting die zich inzet voor kinderen en onderwijs in Ghana en bespreekt onder andere het laptopproject voor basisscholen. Luister zondag 4 oktober van 12 tot 2. Alle 9 politieke partijen in de gemeenteraad van Land van Kuik maken zich zorgen over de toekomst van het centrum van Kuik. Ze hebben schriftelijke vragen ingediend aan het college over leegstand, de toekomst van het voormalige gemeentehuis en maatregelen voor meer levendigheid. De partijen willen snel antwoorden, binnen 30 dagen. Land van Kuik ontvangt volgend jaar de landelijke opening van De Week van Ons Eten. Deze week, die in 2027 plaatsvindt, richt zich op voedsel, landbouw en de betrokkenen. Wethouder Mark Jansen van Gaal benadrukt de kans om de regionale activiteiten te tonen. Dit jaar zijn er al evenementen van 3 tot 10 oktober. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
0: Ja, gaan we kijken naar het weekend weerbericht. Momenteel is het zonnig buiten en 18 graden in het Land van Kuik.
1: Dit is de Weekend Kick.
0: Hey, weet je wat? Ik ga het hele weerbericht met je doornemen van vandaag en morgen. En dan weet je toch een klein beetje wat het weer ons gaat brengen natuurlijk vandaag. Ja, vanavond en vannacht kan het toch wel een beetje mistig gaan worden. En ongeveer 10 tot 8 graden. Daarbij kan ook nog wat nevel ontstaan natuurlijk. Ja, vandaag een droge nazomerdag met eerst wat mist. Later wat zonneschijn. Het wordt circa 21 graden. Bij maar weinig wind dat wel. Ook zondag ziet er rustig uit met geregeld ruimte voor de zon. Ja, de maximale temperatuur ligt dan rond de 20 graden. En na het weekend neemt de kans op een enkele bui geleidelijk toe. Voor de tijd is het toch wel lekker. En dinsdag warmer met maximale temperatuur rond de 22 graden. Dus het is lekker weer. 22 graden dinsdag. Vandaag 20 graden. Dus, vannacht is het toch wel iets koeler met 8 tot 10 graden. Dus het ziet er best wel goed uit, moet ik zeggen.
1: Hij doet het met Madonna.
3: Hi, this is Madonna.
1: En met Guus Meeuwis.
4: Hi, mijn naam is Guus Meeuwis.
1: Hij doet het zelfs met Rihanna.
5: Hey, this is Rihanna.
1: Hij draait ze allemaal. Dave Vloed. Omroep Land van Kuik. The Weekend Kick.
0: Ja, we draaien ze gewoon allemaal. De hitjes, maar ook de classics. Zometeen Benson Boone op de radio. Maar eerst deze van Centerfold. En Dictator.

Ja, toch lekker op de zaterdagmiddag muziek van Benson Boone en Before You. En daarvoor natuurlijk die nachtmodellen, ofwel Niels Meijden trio. Die toch wel sinds midden jaren 80 tot eind jaren 80 een paar aantal grote hitjes gehoord. Onder andere Dictator. En ook nog hebben ze die cover van de Golden Earring, Rather Love, uitgebracht. Ja, over hits gesproken. Zometeen nog Louis Capaldi op de radio. Ook nog China Sparrow ga ik voor je draaien. En ook nog de...

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Op donderdag 22 oktober kun je tijdens de herfstvakantie zelf papier leren scheppen. De workshop bij Wereldtuin Verbe de Liet aan de Tourmalijn 40 in Kuik begint om 10:30 en duurt tot ongeveer 3:30. Van oud papier maak je eigen nieuw papier dat later weer voor allerlei creatieve toepassingen kan gebruikt worden. De workshop is geschikt voor volwassenen en jongeren vanaf ongeveer 8 jaar. Deelname kost €12,50. Aanmelden kan tot en met zondag 18 oktober. Op donderdag 22 oktober gaat in Sambeek het muziektheater Rosalia's Rust van start. De voorstelling begint om 8 uur in de voormalige kerk, tegenwoordig Duivelshof, aan de Grote Straat 65 in Sambeek. Het verhaal is geïnspireerd op het leven van kunstenares Rosalia Ries en haar grafkelder bij het Katrina Klooster. Harmonie Semper Unitas werkt samen met toneelvereniging Vest. Muziek, toneel en geprojecteerde beelden komen samen in een voorstelling over historie en het behoud van Sambeeks erfgoed.
2: Hallo, Anders Kapoudri. Omroep Land van Kuik.

0: nummer.
1: Ja, blijft toch leuk. Deze leuke plaat van Luis Capaldi, Forgot Me. Verder kwam zo nog wel van Before You Go. Dat was toch wel een nummer 2 hit. 41 en die plaat heeft 25 weken volgehouden in de top 40. Verder ook nog van Service Vice. En daarvoor naartoe draaiden we ook weer die leuke soulplaat van de Hot Chocolate met Tears on the Radio. Ja, dat blijft gewoon leuk, wat zon op de zaterdagmiddag. Hij is zo meteen tijd voor Café FZM met Marijn Driessen. Hij zit weer klaar, dus zo meteen na 1 uur op de radio, hoor. Heerlijk. Ja, ik heb toch stiekem in zijn place gekeken. Er staan heel wat leuke tracks in, dus ik zal zeggen, laat de radio keert aanstaan op Omroep Lanterkuik. Dan zit je tot 3 uur tenminste zeker goed. Ja, ik ben er dan weer volgende week zaterdag tussen 11 en 1.
2: Dave Vloed met de weekendkick op Omroep Land van Kuik.
1: Ja, dan draai ik de hitje weer voor jou, hoor. Dit is ook een lekkere plaat. Daar ga ik ermee uit met Sina Spero. Hey, tot volgende week. Fijn weekend en blijf lekker luisteren naar Omroep Land van Kuik.

0: Steeds meer mannen in het land van Kuik worden erop betrapt.
1: Ja, ik weet dat je het doet, maar ik vind het prima hoor.
0: Steeds meer vrouwen in het land van Kuik geven het toe.
1: Ik kan er echt niks aan doen, het is gewoon verslavend.
0: Steeds meer mensen luisteren naar de Weekend Kick op Omroep Land van Kuik. Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: Check onze website. Omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd. De Nederlander was in de kwalificatie voor de Grand Prix van Maleisië 0,3 sneller dan Lewis Hamilton. Isaac Hadjar werd derde, maar start door een gridstraf als 8e. Kimi Antonelli begint daardoor vanaf de 3e plek. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië begint morgenochtend om 9:00 Nederlandse tijd. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Heilmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
11: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
12: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
13: Een frisse koep, schone pootjes. Of gewoon even lekker in bad.
3: Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbickel&co.nl.
4: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Start Makelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Grave of kijk op startmakelaars.nl. Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.

0: Het is weer 1 uur geweest. Tijd voor het gezelligste café van het Land van Kuik, dat maar eens per 2 weken open is. Pak er iets te drinken bij en ga er goed voor zitten. Hier is café LVC met Marijn Driessen.
1: Een hele goede middag. We begonnen met Army of Lovers Crucified hier op Omroep Land van Kuik. Welkom, Café OVC. Tot 3 uur ben ik bij je. En wat kun je allemaal deze uitzending verwachten? Nou, we hebben natuurlijk weer onze vaste items. Onze theateragenda zo rond 1:30. Gaan we even kijken wat de Schouwburg allemaal te doen heeft. Ons spelletje natuurlijk in het 2e uur, waarbij ook weer prijzen te winnen zijn. En de muziek zal ook weer heel breed zijn deze uitzending. We gaan van 1963 tot afgelopen jaar. Ja, of je moet zeggen van, ik heb wel zin in een plaatje uit de jaren 50... En sowieso is je muzikale suggestie altijd meer dan welkom. Dus laat vooral wat horen. 0485 381 777. Gaan wij verder met het goede doel. Dit is België.

Het was een eerste echt grote hit aan 1982. Vlak na In het Leven. België. Het goede doel. Nou, ik heb Henk Westbroek laatst nog live gezien bij de Zwarte Kos. Ik moet zeggen, hij is echt niks veranderd. Maar eerder is het natuurlijk ook al, of natuurlijk, ja, dat weten veel mensen, weten dat eigenlijk niet. Maar die is er ook nog een versie opgenomen. Is nooit echt de bedoeling geweest dat die werd uitgebracht. Het was namelijk een thuisdemo. Is opgenomen op een synthesizer bij Henk Westbroek en Henk Temming thuis. En het klinkt best wel bijzonder. Ik wil het toch even met jullie delen. Om even luisteren.

gaan dit niet te lang doen, maar ik ben wel benieuwd, wat is hier, wat is het verhaal hierachter? Het lijkt wel, ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar het lijkt wel alsof ze stoned waren hier. Ik bedoel, is het dan dat ze een avond hebben liggen schrijven en op een gegeven moment werd de drankkast opengemaakt en werd dit opgenomen? Ja, ik vind het wel heel grappig, ik wou het toch heel graag met jullie delen. Er is trouwens ook een Nederlandse versie van België. België is een Nederlandse versie, maar een andere versie. En het gaat dan over geesteren. In Twente ligt dat. En is het, ik heb getwijfeld over geesteren. En moet je ook maar eens opzoeken, is wel grappig. Juist naar Café LVC, waar we verder gaan met Take It On The Run, Rayo Speedwagon.

Rayo Speedwagon, Take It On The Run hier op Omroep Land van Kuik. En het volgende wat we gaan draaien van, is van Windjammer. Windjammer is een bandje wat niet zo heel lang heeft bestaan. Ook niet per se heel bekend waren. We hebben wel een paar top 40 hits gehad. Het was een bandje met voornamelijk producers en studiomuzikanten, sessiemuzikanten. En die brachten in 1977 dit nummer uit, Harbor Lights. Er is ook nog een Nederlandse versie van gekomen later. Onder de naam Havenlicht. Onder de naam Wat Jammer met de titel Havenlicht. Nou, we gaan er even naar luisteren. Harbor Lights.

0: One of Us, ABBA, hier op Omroep Land van Kuik. En daarmee is het iets voor 13:30 geworden en gaan we eens even kijken wat de Schouwburg in Kuik allemaal te doen heeft de komende week.
1: We starten vanavond om 20:30 met de cabaretvoorstelling 550 door Tim Kroeze. Zijn debuut gaat over ambitie, liefde en bewijsdrang en is gemaakt voor mensen zoals jij. Heb je behoefte aan een overschot aan gedachtespinsels en analyses? Stap dan in de wondere denkwereld van Tim Kroeze. Tim zal deze avond aan je bewijzen dat hij echt wel meer is dan alleen zijn CITO-score. 550. Morgenmiddag om 11:30 en 13:30 is er een improvisatievoorstelling gericht op kinderen door theatermakerij Dees Verhoeven. Een grote kar met enorme boeken komt het podium opgereden. Er gaat een boek open en het is leeg. De acteurs gaan samen met de kinderen in het publiek het verhaal improviseren. Wie is het personage? Speelt het verhaal in een bos of in een kasteel? Ook op morgenmiddag om 14:30 en 15:00 is er de kindervoorstelling Spot aan door het Aventura Silent Disco Theater. Met een koptelefoon op neemt Ari Ventura je mee in de spannende wereld van theater en film. Of het nu in Hollywood is of Hellevoetsluis, in de spotlight voelen we ons helemaal thuis. Dinsdag 6 oktober om 20:30 is het tijd voor een dansvoorstelling. 20 Hertz, een professioneel dansgezelschap bestaande uit horende, slechthorende en dove dansers, neemt je mee in een zintuiglijke ervaring die je niet snel zal vergeten. Een showvolle avond waarbij je onder andere zal ervaren hoe het is om als dove of slechthorende in een op gehoor verrichte wereld te leven.
0: Nou, er is dus veel te doen de komende week. In het tweede uur hoor je deel 2 en heb je zelf nog theatertips, stuur ze dan ook even door naar 0485-381-777. Vinden we altijd leuk om te ontvangen, kunnen we dat even meenemen, want er zijn natuurlijk veel meer theaters in de regio dan alleen de Schouwburg. Wil je wat meer informatie, kijk dan ook even op de site van de Schouwburg in Kuik. Wij gaan verder met Badfinger. Dit is Baby Blue.

Baby Blue, Badfinger hier op Omroep Land van Kuik. En het is alweer lekker druk in het café. Zo krijgen we reactie van Twan. Lekkere muziek tijdens het afwassen. Mooi achtergrondgeluid zo. Nou, super dat je erbij bent. En ook Vincent is erbij. Die is aan het werk op de boerderij in het Twentse bruine haar. Die zegt succes. En nou, bedankt. Leuk dat je erbij bent. Dan krijgen we nog reactie van André. Die is ook lekker aan het meeluisteren. En jij kunt er natuurlijk ook bij zijn. Daarvoor is het nummer 0485-381-777. We kregen een verzoekje van Pia. Die wou graag iets van Rob de Nijs horen. Nou, dat zijn natuurlijk van alle markten Thijs. En Rob de Nijs draaien we zeker. Dit is zondag.

Bruno Mars. Afgelopen jaar verschenen. Risk It All hier op Omroep Land van Kuik. Het volgende dat we gaan draaien, dat is van Cadans. En dat is ook wel weer een wat onbekendere, eentje die niet meer zo vaak hoort. Kwam in de tipparade tot plek 19. Cadans ontstond uit een homocabaretgroep. Spitsroeden heette dat. En die hebben best wel een aantal hits gehad. Dagen dat ik je vergeet. In het donker zien ze je niet. De wind natuurlijk. Dit is dan een plaatje. Deze vind ik dan wel weer erg leuk. Even in het kader van vergeten nummers af en toe weer even herwaarderen. De stad die vrijheid heet.

Carans. Met de stad die vrijheid heet. Hier op Omroep Plant van Kuik. En daarmee is het tijd geworden voor de onbekende van de bekende. En we gaan het hebben over Direct. In 1999 had de dan 15-jarige Jamie Westland het idee om een band te starten. Na een maand van rondvragen en auditie doen had hij zijn bandje bij elkaar en daarmee was Direct geboren. De zanger van Direct was op dat moment Tim Akkerman. Al snel behaalt Direct zijn eerste mijlpalen. Zo ontfermt de manager van Kane en Anouk zich over de band en mogen ze spelen op een feestje bij radio DJ Isabel Brinkman, die bekend is van 3FM. Niet lang daarna, in 2001, staan ze voor het eerst op Lowlands. In 2009 verlaat zanger Tim Akkerman de band om als singer-songwriter verder te gaan. Hij wordt opgevolgd door Marcel Veenendaal. Mede dankzij hun grootste hit Soldier On in 2020 wonnen ze in 2021 de Popprijs. En nog steeds maken ze album na album en geven ze diverse concerten. En toevallig komt er over 6 dagen op vrijdag 9 oktober een nieuw album van hun uit. I Keep The Fire On. Nou, er zijn al wat singles van verschenen. Nou is dit dan wel weer een hele onbekende die we gaan draaien. Niet van dat album, maar een wat oudere. Dit is Discover. Discover.

Als de muziekredactie van Omroep Land van Kuik met vakantie is, dan voelt Marijn zich opperbest. Alles dat recent in de top 40 heeft gestaan, wordt vergeten. En alleen de golden oldies blijven over.

0: Johnny Cash. 1963, Ring of Fire hier op Omroepland van Kuik. En daarmee is het eerste uur alweer ten einde. Zometeen in de tweede uur deel 2 van de theateragenda LVC Live. En we gaan ook weer een spelletje spelen waarbij een Marcel Green Soap pakket te winnen valt. Nou, dat hoor je allemaal na het nieuws van 2 uur. En dat nieuws, dat komt eraan.
1: Omroepland van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
3: Trustbedrijf JSW.
4: Klusbedrijf JSW.
3: De nummer 1 in Ecoland.
4: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden. Zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
5: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Een 102-jarige vrouw is omgekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. In de plaats Madrigueras steeg het water in haar woning tot ruim een meter. Zeker 90 mensen moesten worden gered nadat daar gisteren meer dan 140 mm regen was gevallen. Ook elders in Spanje was sprake van wateroverlast. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
2: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
2: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.

Schokkende Keks uit 1990 met hart en ziel. En ze zijn weer terug hè, na bijna 25 jaar. Doen ze in het najaar van 2027 weer een tour. Onder andere langs Doornroosje. En nou, ze komen op heel veel plekken door heel Nederland. Ja, superleuk. Ik zou er best wel heen willen. We krijgen een hoop leuke reacties. We krijgen een berichtje van Emiel. En die is ook weer lekker aan het luisteren op de camping. En ik krijg een heel lief berichtje van mijn moeder. Dat vind ik echt super mooi. Strijken wordt ineens een stuk leuker met LVC op de achtergrond. Nou, heel erg bedankt. Superleuk dat je erbij bent. En ja, ik kan ook wat van je laten horen, wat aanvragen. Het kan allemaal. We hebben natuurlijk wel een draaiboek gemaakt, maar er is altijd nog wel ruimte voor een muzikale suggestie. Daarvoor is het nummer 0485-381-777. En daarmee is het ook alweer tijd geworden voor ons spelletje. Ik heb twee grote hits. Twee hits die absoluut niet bij elkaar passen. Die heb ik dwars door elkaar heen geëdit. En het is aan jou te raden, artiest en titel, welke hits dit zijn. En te winnen is een Marcel Green Soap verwendpakket. Nou, altijd leuk om te hebben. Ik zeg, ja, luister maar eens.

Ja, het is echt een herrie. Maar weet jij welke twee nummers dit zijn? Stuur het dan naar 0485-381-777. Gaan we verder met Bob Marley, Three Little Birds.

De Hunters, Russian Spy and I hier op Omroep Land van Kuik. En we kregen nog een telefoontje van Jos. Hey, superleuk dat jij er ook weer bij bent. En ook een reactie van Dirk Jan. We draaien net Bob Marley, Three Little Birds. Die zei, nou wat een Ajax-song op deze zaterdagmiddag. Super. Nou, leuk dat jullie er ook allemaal bij zijn. Het volgende wat we gaan draaien is van Bloem. En nee, dit keer niet even aan mijn moeder vragen. Nee, iets wat ik zelf al wat mooier vind. Een nummer in maar liefst 3 talen. Omdat, Wasek, because, hier op Omroep Land van Kuik. Komt-ie.

0: De Ellen Parsons Project, Eye in the Sky, hier op Omroep Land van Kuik. Het is iets voor 2:30. Zometeen LVC Live en het gaat weer een lange zijn. Maar eerst gaan we nog even kijken wat er nog meer te doen is in de komende week in de Schouwburg in Kuik.
1: Dan op woensdag 7 oktober om 8 uur is er de cabaretvoorstelling Kintsugi door Patrick Lauwrij. Patrick Lauwrij neemt zichzelf gouden eerlijk onder de loep. Zijn driften, verslavingen en hunkering naar contact zijn geestig, maar verraden tegelijk een diepe kwetsbaarheid. Een voorstelling waarin humor en ernst naadloos in elkaar overlopen. Ook is er op don 8 oktober om 8 uur de voorstelling 65, dat zou je niet zeggen, door Bert Visser en het Noordpool Strijkkwartet. Bert viert zijn verjaardag met idiote scènes, grappige liedjes en absurde verhalen. Tot slot is er op za 10 en zon 11 oktober een concert van Cento Vero. Een koor van zo'n 100 zangers, een groot symfonieorkest, 3 fantastische vocale solisten en dansgroep Terza Vera zorgen voor een uniek concert. Een totaal spektakel met verschillende muziekstijlen en zeer afwisselende muziek. De mooiste muzikale hoogtepunten uit 10 jaar Cento Vero, samengebracht in 1 uniek jubileumconcert.
0: Nou, dit moet ik misschien toch heel even uitleggen, want het gebeurde net 4 keer. Maar ik schrijf dan altijd za, zaterdag, zo, zondag, woensdag. En ik laat het ding door AI inspreken, maar blijkbaar heeft ze dat niet helemaal goed gepakt. Maar ik denk dat het wel duidelijk was. En heb je zelf nog theatertips? Laat het ook vooral even weten. Altijd leuk om even mee te nemen. Daarvoor is het nummer 0485-381-777. Hey, we kregen een verzoekje van Jos en Tanja, die zitten lekker mee te luisteren in Hamburg. Ja, we hebben veel afstandsrapporten. Ook al een berichtje uit Bruine Haar ontvangen, uit Twente. Dat is supermooi. En zij vroegen een nummer aan van Blood, Sweat and Tears. Ik heb er nooit van gehoord. Maar Jos, ik vertrouw jou helemaal op jouw muzieksmaak. Dit is Spinning Wheel.

0: goed, daar wordt aan de deur geklopt. Wie zou dat zijn? Ja, erg leuk. Ik kende deze niet. Ja, ik kende hem niet. Dankjewel, Jos. Ik vond het een mooie plaat. Het deed me ook een beetje denken aan een Super Sister. Maar dit was Blood, Sweat and Tears. Hier op Omroep Land van Kuik. Het volgende wat we gaan draaien, dat is de LVC Live. Het is een behoorlijk lange, kan ik wel zeggen. Het is een nummer wat eigenlijk van Mike and the Mechanics is. En Paul Carrack, dat was de zanger van die band. En heeft hem later ook nog solo gedaan. Met ook echt een orkest erbij. En naar die versie gaan wij eens even luisteren. Ik vond hem erg indrukwekkend.
1: The man with the golden voice, Mr. Paul Carrack.

Robert Wells Orchestra en Choir. En Paul Carrack. The Living Years hier op Omroep Land van Kuik. En daarmee is het tijd geworden om weer eens eventjes naar ons spel te gaan kijken. Want hij is toch al een aantal weken nog niet geraden. Ik heb 2 grote hits door elkaar heen geëdit. Het is aan jou om te raden welke dit zijn. Titel en artiest.

0: Het is ook echt letterlijk lekker door elkaar heen, hè? Nou, weet je het antwoord? Laat het dan weten via 0485-381-777. Gaan wij verder met Douwe Bob. This world is our home.
1: All right.

The Beatles, Magical Mystery Tour, 1967 alweer. Toch wel, ja, fantastisch om te horen hoeveel er ook gebeurt in zo'n nummers. Auto's die dan voorbij komen rijden. Dat had je nog niet veel in de jaren 60. Dus ja, ze waren echt origineel in die tijd, zeker. Het is bijna kwart voor drie geworden. Dus gaan we even kijken naar de regioplaat. En die is dit keer van Peter Koelewijn. Ja, Peter Koelewijn vind ik toch... Een hele veelzijdige Nederlandstalige artiest. Eind jaren 50 richt hij natuurlijk Peter en zijn Rockets op. Kon van het dak af natuurlijk een hele grote hit. Maar die hebben nog veel meer rock en roll gemaakt. Ook toen Peter en zijn Rockets uit elkaar viel, ging hij daar begin jaren 70 al mee door. Met Je wordt ouder papa, Mij om mij. En later werden de nummers wat serieuzer. KL 204, Als ik God was. Nou, in die tijd heeft hij ook veel geproduceerd voor andere artiesten. En in 1986 bracht hij dit nummer uit. De loop van het geweer en eigenlijk... is de nummer in de strekking van wat zijn we nou toch allemaal met elkaar aan het doen... qua ja, mensen die worden afgeslacht, politici. Er worden ook heel veel namen genoemd. Martin Luther King, Bisschop Romero. En al die namen, plus hun overlijdenssituatie en wie ze waren... dat staat ook op de oorspronkelijke singlehoes op de achterkant. Nou, we gaan het nummer even draaien. 1986, de loop van...

Gérard Lederman met La Ballade des Gens Heureux. Ja, we moesten hem heel iets eerder af laten lopen, want we zijn alweer aan het einde van ons programma. Dat gaat snel als je het leuk hebt. Over 2 weken zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Leuk om ook zoveel reacties te krijgen. Allemaal bedankt daarvoor. Wij gaan eruit met The Cats. Het is het einde van de show, dus we wouden deze in ieder geval even helemaal afdraaien. The end of the show.

0: auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gaza-stad zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Dat melden de gezondheidsautoriteiten in Gaza. Het Israëlische leger heeft nog niet laten weten waarom het gebouw werd aangevallen. Onder de doden zijn volgens een ooggetuige een moeder en haar dochter. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
6: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Heilmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja. Ja.
7: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Start Makelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Grave of kijk op startmakelaars.nl. Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Igor van den Burg, voorzitter van de Nader Charity Foundation, is zondag te gast in het lunchprogramma Plein 33. Hij vertelt over de stichting die zich inzet voor kinderen en onderwijs in Ghana en bespreekt onder andere het laptopproject voor basisscholen. Luister zondag 4 oktober van 12 tot 2. Alle 9 politieke partijen in de gemeenteraad van Land van Kuik maken zich zorgen over de toekomst van het centrum van Kuik. Ze hebben schriftelijke vragen ingediend aan het college over leegstand, de toekomst van het voormalige gemeentehuis en maatregelen voor meer levendigheid. De partijen willen snel antwoorden, binnen 30 dagen. Land van Kuik ontvangt volgend jaar de landelijke opening van De Week van Ons Eten. Deze week, die in 2027 plaatsvindt, richt zich op voedsel, landbouw en de betrokkenen. Wethouder Mark Jansen van Gaal benadrukt de kans om de regionale activiteiten te tonen. Dit jaar zijn er al evenementen van 3 tot 10 oktober. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: omroeplvc.nl. Dit is het nieuws. Goedemiddag. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een 34-jarige man om het leven gekomen. Hij werd rond 2:30 neergeschoten bij een bar aan de Amstelveenseweg in de buurt van het Vondelpark. Hulpverleners hebben hem nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plaatse. De schutter vluchtte richting het park. De politie zoekt nog getuigen van de schietpartij. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: verrassende en ijzersterke samenwerking. De wereldberoemde producer Marshmello slaat de handen ineen met de Canadese country- en folkzanger Cameron Whitcomb in de single Hello. Het nummer combineert rauwe, emotionele zang over de leegte na een verbroken relatie met een meeslepende beat.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden.
1: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
2: De Avondclub.
1: Naar Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De voorsprong van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva op zijn belangrijkste tegenstander Flavio Bolsonaro is kleiner geworden. Dat blijkt uit een nieuwe peiling. Lula gaat nog wel aan kop voor de eerste verkiezingsronde die morgen start. Als niemand een minderheid haalt, volgt later deze maand een tweede ronde. Een Nederlands binnenvaartschip dat 5 dagen lang vastlag op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vertrokken. De Terra 2 liep vast door de lage waterstand van de Rijn. Nadat een deel van de lading was gelost en het waterpeil iets was gestegen, kon het schip zijn reis naar Nederland hervatten. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Het weer nog. Vanavond is het in het zuiden en oosten nog helder. In het noorden neemt de bewolking toe en lokaal kan dan wat regen vallen. Het kwik daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. Morgen is het zonnig met wel wat stapelwolken en in het noorden kans op wat regen bij 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
7: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrij blijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Omroep Land van Kuik.
8: Het is weer tijd.
9: We'll be sending it from this location.
8: Voor een vette mix.
10: Die horen we binnen about an hour.
8: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
9: Alright, we're ready.
8: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
9: Alright.
8: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.
11: What we're gonna do right here is go back.
12: All right, gentlemen, we have a hop to take.
13: Entering time module.
14: Cafe 86.
13: Initiating launch sequence.
15: 1986.
13: Tingling sensation in lower body.
15: Part one.
13: Blood pressure rising rapidly.
16: Penetrating space-time continuum. I can feel time. Warping.
12: Our deck on this hop will be 10,000 feet. There'll be no engagement below that. Move it!
17: Future. Red Force.
18: Folks, I'd really like to get started.
19: All right, let's get started. You may learn something.

Bomb, buddy. Pull up. Pull up, Cougar.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning, waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Oud-SGP-Kamerlid Roelof Bisschop kocht bewust twee flessen wijn van wijnhuis Teperberg, daags na inwerkingtreding van het Nederlandse handelsverbod op producten uit bezette gebieden. BDS-activisten deden aangifte bij de FIOD. Onduidelijk blijft of de wijn daadwerkelijk uit bezet gebied komt. Bij veroordeling riskeert Bisschop maximaal 6 jaar gevangenisstraf. Rusland heeft buitenlandse diplomaten en bezoekers opgeroepen de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden als reactie op Oekraïnse raket- en droneaanvallen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat verblijf in Kiev levensgevaarlijk is. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gazastad zijn zeker 5 Palestijnen gedood. Woensdag werden ook al 3 Palestijnen gedood bij een aanval en 4 mensen bij een autobombing. Journalist Mohammad al-Najjar stierf nabij een moskee in Khan Yunis. Sinds 7 oktober 2023 vielen meer dan 74.000 Palestijnse doden en 175.000 gewonden. Het weer dan. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. In het noordwesten neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt naar een graad of 13.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg ben je een kwartier langer onderweg. En op de N280 richting Roermond tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73 staat 2 kilometer file, 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
11: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
13: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
12: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Start Makelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.

Martijn is vrij vandaag. En dan mag er ook een keertje. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus er wordt een lekkere disco-uitzending vandaag. Hier bij de Haas Club tot 7 uur. En ik ben jouw gast hier van vandaag. En jij mag lekker meedoen. Dus WhatsApp

Na zo'n lange reclameblok is het al inmiddels 6:08. En je hoorde Hamilton Bohannon. Dat was de eerste met Let's Start the Dance. Goed dat je er weer bij bent, want het weekend die trappen we even door. En het zonnetje schijnt nog steeds tot om 6:00 dan. Daar gaat de zon onder, dus dat je het even weet. En ben je onderweg, dan heb je de allerlaatste verkeersinformatie hier in de avondclub met Peter. Met Peter zeg ik dan.

Ja, Martijn is vrij vandaag, dat zei ik al. Als je naar Nijmegen gaat vanuit Damsterkuik richting Alverna, let op, het is heel erg druk beneden de Rasselt. Ik zei Neder-Asselt, hè?

0: that's what you're coming for, but you don't wanna let you.
1: Dit wordt weer niet als reclame gezien, dus. Maar je hoort het, Camel Fat en Elderbrook met cola. Ik had het net over die drukte dus bij Nederasselt. Of Nederasselt. Ja, en dat heeft allemaal te maken met werkzaamheden op de N324. Tussen de John Thompsonbrug en richting Alverna. Tot 26 oktober speelt dat. Sintertunnel is onder meer bij het St. Patrick Pad. En volgens de actuele verkeersinformatie afgesloten tot 30 oktober. En Bremheuvel tot 13 november. Nou ja, als je door het land van Kuik heen rijdt, zijn zat alternatieven, zeg maar, om naar je bestemming te komen. Kijk hier om je heen, want het is zo'n lekker weer en het ziet er allemaal zo fraai uit. En dat doen we met een heerlijke plaat van Billy Griffin.

Even lekker terug in de tijd met Billy Griffin. Hij is de man die Smokey Robinson op zijn 20-jarige leeftijd heeft opgevolgd. Bij de Miracles, zeg ik dat goed? Ja, Miracles, denk het wel. Ja, en dat was allemaal jaren 70. Dus lekker om in die tijd te blijven hangen. Doen we ook met Change. Onder andere achter Searching en The Glow of Love is deze formatie. Komt oorspronkelijk uit Amerika met Italiaanse invloeden. Ja. Heerlijke soul hier op de radio. En het is ook een gaaf nummer. Keep It On It is het titeltrack van Change.

Je hoorde het Keep On It. Van Change. Tot 7 uur de Aardclub. Dit keer niet met Martijn, maar met Peter. Dus een lekkere soul en disco hier. Straks het geheime raadsel rondom de rokjes tijdens Oktoberfest. Maar dat komt dadelijk.

We hebben nog iets over het weer natuurlijk, want het is vandaag wel lekker weer. Hoe is het morgen? Dat hoor je wat later in de show. Ik heb een track hier van TJR. En dan vraag je af, wie is dat dan? Dat is Thomas Joseph Rodzilski. Zo. Heeft een tijdje op nummer 1 gestaan in Beatport Top 100. Er was een grote twist, want Pitbull hoorde de plaat en gebruikte hem als basis van Don't Stop the Party. En daarmee kreeg TJR vervolgens een wereldhit op zijn naam. Ja. Is gebaseerd op Funky Kingston, misschien kennen van Toots en de Maytals. Nou, dat is ook alweer een tijdje terug. Maar goed, hier is hij dan. TJR met Funky Vodka.

0: Nou, de grote twist is natuurlijk was TJR eerder met deze track. Of Pitbull. Ja, ze zijn er nog niet uit. Maar in ieder geval beide natuurlijk een grote hit. Het kan zijn dat Pitbull. Nee, TJR zal. Ja.
1: Godverdomme, eruit! We doen die bellen, man! Eruit, schooi!
0: Zo zal het geweest zijn. Zo zal het geweest zijn, dus ja.

0: Het is tijd voor het weer in het land van Kuik. Vanavond is nog een tijd aangenaam om buiten te zitten. Vooral in het land van Kuik. Midden in het land van Kuik. In het noordwesten wordt de bevolking dikker en kan lokaal een beetje regen vallen. En morgen zijn in het noorden van het land wolkenvelden en valt lokaal wat regen. In de middag blijft het zo goed als droog met zon en stapelwolken. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dus wij hebben in het land van Kuik 21 graden. Dus als je vanavond de discoboot opgaat, dat kan. Dan moet je opstappen in Sandbeek. Ik heb het gisteren gedaan in Kuik en dat was leuk, joh. Oh, oh, oh. En er waren een hoop luisteraars van Land van Kuik aanwezig die lekkere disco gewend zijn. En ik heb ze beloofd om goede platen te draaien. En doen we dan bij deze.
1: Magic systeem avec le bionix. Oui.

Hij hoort het Zulu Dance van de Magic System. Ja, wat betekent het? Even kijken, Jude Vivre, dat betekent eigenlijk levensvreugde dans. En dat komt allemaal uit de buurt van de Ivoorkust, dan weet je dat. Het is 32 over 6, dat wil zeggen, we hebben nog een klein half uurtje te gaan. En dadelijk is hij er weer. Tenminste, dan ga ik even checken. Maar als het goed is, is hij er weer. Straks om van alles wat, van Chris van Riet. Maar we gaan het even checken of hij er zelf is, of alleen maar zijn plaatjes. Hey girl.

van de B-Beat Girls voor de C-Man. Het was een speciale remix van Nick van Lucci. Oh, nou. Ik dacht dat ik iets hoorde, maar ik druk op een knopje en het gaat niet zoals ik het hebben wil. Zo, nou, we gaan even aftellen. Dat wou ik zeggen. Ik wilde even een beetje eronder hebben. Ja, ik had het over het geheim, de mysterie rondom de rokjes bij het Oktoberfest in München. Nou, wat is er aan de hand? Er worden daar ontzettend veel foto's gemaakt van dames onder de rok. Ja, en dat is niet de bedoeling. Dus er zijn duizenden foto's verspreid over social media. En nu wil men daar gewoon eens een keer een groot einde aan maken. Dus er worden gratis fietsboekjes worden er aan vrouwen uitgedeeld om te voorkomen dat er beelden van onder een rokken worden gemaakt. En om te voorkomen dat die duizenden foto's zeg maar verspreid worden. Het gaat over zeker 32.000 video's en foto's. Goeiedag, hé. Ja. Dus als je Oktoberfest denkt te bezoeken, dan weet je dat niet de bedoeling is. En dan wordt het tijd om zo'n gratis rokje te halen. Dan goed, bij deze ben je gewaarschuwd. Ik wou het nog even hebben over Max Verstappen. Hij is op de terugweg. Ja, misschien mag ik het niet zeggen voor mensen die nu verrast worden. Dus hou even of je oortjes dicht of je doet even de radio wat zachter. Hij is op pol 1 geëindigd vandaag. Dat betekent dat je als eerste mag starten. En dat en volgens mij ook een van zijn favoriete races. Ook al is het niet in Bahrein, maar het is in Maleisië. Dus het lijkt wel of de wagen van Red Bull het weer goed doet. Hij is een teammaat. Zitten in de top 3 in de pools aan de kop van de race. We gaan het allemaal meemaken. We gaan even terug, ook weer in de tijd. Dit keer met Atlantic Star. En dat is de groep rondom de broers Lewis uit New York. En ik heb een van de betere 12-inch's heb ik hier klaar liggen. Let the Sun In van Atlantic Star.

0: Er zijn de broertjes Lewis. Die tekenen voor Atlantic Star. David en Wayne. En Jonathan Lewis. Het zijn er met z'n drieën, zijn ze. Ja, en zijn natuurlijk super muzikaal en zijn bekend rondom hun grote slow jams. Zoals deze, maar hebben ook een flinke funky en boogie kant. En Let the Sun In, daar is er zo eentje, dus heerlijke 12 inch. De heren komen uit New York en hebben de hele wereld veroverd met hun sound. Het is 6:15 geweest, ik zei al 7:00, dan is hij er weer. Chris Verriet, nee, hij heeft een slijmbeursontsteking, dus hij heeft heel veel last van zijn rug. Dus hij heeft wel een goede selectie gemaakt, dus lekker luisteren. Dadelijk om 7:00, maar niet live bij deze. Wens ik Chris heel veel sterkte. Zorg dat je weer snel erop komt en dan mag je weer lekker in de studio. Mag je helemaal je ding doen. Na 7:00 is het wel tijd voor van alles wat. En het is 6:15 geweest volgens mij. Ja, 1 minuut over 6:15, dus dat betekent...
1: Iedere zaterdag in de avondclub... Party people! ...is het rond 6:15 tijd voor een vette remix. Met strakke overgangen en pompende beats. Vandaag een remix van...
0: Back Fun, de PWL mix.
1: In jouw avondclub.
0: Met Blame It on the Boogie.

Roche featuring Jala. En Midnight heet het nummer The Hanging Tree. En dat verwijst allemaal naar de Hunger Games met Mockingjay Part 1. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Dus daar is de melodie ook bekend van. Het is tijd om afscheid te nemen. Het is een paar minuten voor zeven. En de Avondclub deel 2 is weer geweest bij deze. Kom er maar in. Zing even mee. Oh, wat een stem. Calipo hoor je. Met What is the House. Ik wens je heel veel plezier. Rest van de programmering vandaag. En de rest van de week natuurlijk ook. Wij zijn er volgende week weer op de vrijdag. Exact om 6 uur.

0: bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
3: Een prominent lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Drie ingewijden melden dit aan Reuters. De verdachte werkt inmiddels samen met de FBI om andere leden te identificeren. Shiny Hunters claimde eind vorige maand gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning, waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Op de A256 bij knooppunt De Poel in Goes verloor een suikerbietenboer rond 11 uur 2 ton bieten in een bocht. De vrachtwagen kantelde niet. Mogelijk ging een klep onbedoeld open. Rijkswaterstaat ruimt de bieten op en houdt de weg afgesloten tot 8 uur 's avonds. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat in het noordwesten lichte regen vallen.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloud-omgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
1: Omroep Land van Kuik.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: wasn't it?
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Igor van den Burg, voorzitter van de Nader Charity Foundation, is zondag te gast in het lunchprogramma Plein 33. Hij vertelt over de stichting die zich inzet voor kinderen en onderwijs in Ghana en bespreekt onder andere het laptopproject voor basisscholen. Luister zondag 4 oktober van 12 tot 2. Alle 9 politieke partijen in de gemeenteraad van Land van Kuik maken zich zorgen over de toekomst van het centrum van Kuik. Ze hebben schriftelijke vragen ingediend aan het college over leegstand, de toekomst van het voormalige gemeentehuis en maatregelen voor meer levendigheid. De partijen willen snel antwoorden, binnen 30 dagen. Land van Kuik ontvangt volgend jaar de landelijke opening van De Week van Ons Eten. Deze week, die in 2027 plaatsvindt, richt zich op voedsel, landbouw en de betrokkenen. Wethouder Mark Jansen van Gaal benadrukt de kans om de regionale activiteiten te tonen. Dit jaar zijn er al evenementen van 3 tot 10 oktober. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat in het noordwesten lichte regen vallen.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Travel.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Erco.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: de website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
2: Frank Strada, hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, treedt af na de mislukte executie van Christa Pike op 30 september. Pike, veroordeeld voor het martelen en vermoorden van een 19-jarige klasgenote, ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Gouverneur Bill Lee bevestigde het vertrek. Een onafhankelijk onderzoek is gestart. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning, waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking, met later wat lichte regen in het noordwesten.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
5: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
9: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Grave of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

Een heerlijke dosis nostalgie en frisse nederpop van de heren van IOS, wat staat voor Is Ook Schitterend, in samenwerking met Nienke Leone. In Noorderlicht nemen ze je mee in de betoverende zoektocht naar magische momenten en de warmte die je vindt bij elkaar, zelfs in de koudste nachten, die er binnenkort ook weer aankomen. Ik vind het...

0: Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking, met later wat lichte regen in het noordwesten.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
8: Check onze website.

0: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
1: Jan Roelof Kruithof, geboren in Austerhaulen en later woonachtig in Havelte, is overleden. Hij begon pas op zijn 32e met marathonschaatsen, maar werd een legende. Hij won de alternatieve Elfstedentocht 9 keer en reed in 1994 in Baselga di Piné een 24-uursrecord van 655 kilometer en 600 meter dat 31 jaar stand hield. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden, maar in het noordwesten komt geleidelijk meer bewolking en wat lichte regen.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
3: Een frisse koep, schone pootjes. Of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

En dat betekent Roes op je radio. Leuk dat je luistert naar mijn mix hier bij Omroep.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
3: Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andris Koelbergs de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Koelbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen.

0: die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sanchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat het noordwesten licht regenen.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
5: Het is weer tijd.
6: We'll be sending it from this location.
5: Voor een vette mix.
7: Die hoog loopt in about an hour.
5: Speciaal geselecteerd door de zaterdagproef van Omroep Land van Kuik.
6: All right, we're ready.
5: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
6: Right.
5: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

0: met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
2: Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andries Kulbers de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Kulbers wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog...

0: zonnige periode met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Disco Today. Met DJ RC.

0: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
1: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
2: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
4: Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Igor van den Burg, voorzitter van de Nader Charity Foundation, is zondag te gast in het lunchprogramma Plein 33. Hij vertelt over de stichting die zich inzet voor kinderen en onderwijs in Ghana en bespreekt onder andere het laptopproject voor basisscholen. Luister zondag 4 oktober van 12 tot 2. Alle 9 politieke partijen in de gemeenteraad van Land van Kuik maken zich zorgen over de toekomst van het centrum van Kuik. Ze hebben schriftelijke vragen ingediend aan het college over leegstand, de toekomst van het voormalige gemeentehuis en maatregelen voor meer levendigheid. De partijen willen snel antwoorden, binnen 30 dagen. Land van Kuik ontvangt volgend jaar de landelijke opening van De Week van Ons Eten. Deze week, die in 2027 plaatsvindt, richt zich op voedsel, landbouw en de betrokkenen. Wethouder Mark Jansen van Gaal benadrukt de kans om de regionale activiteiten te tonen. Dit jaar zijn er al evenementen van 3 tot 10 oktober. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden.
3: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: Op Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
1: Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet. En een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik

0: en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

De nieuwe single Butterflies van Mac Miller is een heerlijke, rustgevende, melancholische track waarin de in 2018 al overleden hip-hop pionier je meeneemt in de zachte kriebels van prille verliefdheid en de spanning die daarbij komt kijken. Met zijn warme, ontspannen flow en een lichte jazzy beat droom je zo weg. Yeah.

0: Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
1: Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet. En een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars telden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. Dichter.